0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf €100. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona-passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: mee.
1: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
3: uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kienen, dat is gewoon leuk.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
12: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: 5'9 brown eyes.
1: Shimmy, shimmy, shimmy. Day featuring Thames en Rain Dance. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwacht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Ed Sheeran, Enrique Iglesias en Mark Morrison. En dit is niet Tupac, nee, dit is het origineel van Bruce Hornsby en The Range. Uit de jaren 80 met The Way It Is. Je luistert naar Kim, stop. Ik ben bij je tot 8 uur met lekkere muziek en een hoop gezelligheid op de vroege morgen hier op RTV Parkstad. En mijn collega's die zijn alvast lekker warm en draaien, want de hele dag door.

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Bij Taxicentrale

met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Bij scholierprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden en ze hoeft 30% minder te betalen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Coyote Ugly uit 2001, Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight. En daarvoor hoorde je uit 2000, Alice DJ en Will I Ever. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van de dinsdag. 29 september, morgen is het woensdag 30 september. Klinkt heel logisch, hè? Is het ook. En dan ben ik er weer met een nieuwe...
1: Kim staat op.
0: En de laatste die ik vanochtend nog voor je heb is van Rondé en heet Love of My Life. Ik wens je een hele fijne dag nog vandaag en hou je radio aan, want het wordt heel gezellig. Tot morgen. Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Ja,

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De Spinlockers uit 93. Je hoorde Two Princes.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend op dinsdag 29 september 2026 alweer. Eerlijk hoorde je ook nog samen met de Chainsmokers en Jungle. Verderop in dit uur heb ik voor je klaarstaan Digidex en Eva de Rover. Anton, Ultravox, Estelle, Sam Veld, het liedje heet zo, Post Malone, heel raar, maar oké. We doen ook nog een blokje 20 minuten hits op een rij en ons op een breugel vrij. Wat dacht je van het volgende uur? Het is dubbele dinsdag, dat wil zeggen dat we in een tweede uur een dubbele dinsdag track draaien. Nou, wat is dat nu precies? Eigenlijk is het heel simpel. Twee liedjes achter elkaar die jij graag wilt horen. Enige verbinding die ze moeten hebben is of van dezelfde artiest, of van dezelfde groep, of van dezelfde producer, of van dezelfde titel, of van hetzelfde genre. Nou, dan heb je al bijna alle muziek benoemd. Dus laat maar even weten wat je graag wilt horen. Ik zie het wel aankomen in de app van RTV Parkstad. Voor nu heb ik klaarstaan. Hugo, Ultra Nathea en Emael, Angel, wat jij wil.

0: Sam Velde en Post Malone, de videoclip. En voordat we zometeen overgaan op...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ga ik je eerst vertellen wat daar dan allemaal in zit. 4 Minutes, Human Nature, Self-Aware, I'll Be Waiting... en More Than You Know. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand... Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Landgraaf is bereid €122.000 beschikbaar te stellen voor een kandidatuur van Heerlen als Europese culturele hoofdstad 2033. Dat bevestigt het college van burgemeester en wethouders. Het geld wordt pas ingezet als Heerlen daadwerkelijk besluit zich kandidaat te stellen. De bijdrage is bedoeld voor de voorbereidende fase, waaronder het opstellen van een bidboek. De gemeenteraad van Landgraaf moet in november nog akkoord gaan. Eerder spraken ook kerkraden, Beekdalen en Voerendaal hun steun uit. Heerlen wil zich alleen kandideren als er voldoende draagvlak en steun is vanuit heel Parkstad. Bij de Viva La Vida Run in Kerkrade is het parcoursrecord op de 10 kilometer zondag niet verbeterd. Plaatsgenoot Jeroen Mattes won de wedstrijd in 34 minuten en 54 seconden. Daarmee bleef hij ruim boven het record van 33 minuten en 5 seconden dat Kay in het veld vorig jaar liep. Bij de vrouwen was Alice Jacobs uit Oorsbeek de snelste met een tijd van 39 minuten en 40 seconden. Aan het evenement deden meer dan 600 lopers mee. Opvallend was de eerste scholierenloop, waarbij bijna 100 middelbare scholieren een parcours van 3 kilometer aflegden. De uit Heerlen afkomstige regisseur Remy van Heugten is genomineerd voor een Gouden Kalf. Hij maakt met de dramaserie Basta kans op de prijs voor beste regie van een dramaserie. De serie vertelt het verhaal van voormalig topvoetballer en trainer Marco van Basten. Ook in de categorie beste dramaserie is Basta genomineerd. Daarbij neemt Van Heugten het onder meer op tegen Hein 2 van de eveneens uit Heerlen afkomstige regisseur Arne Tone. Van Heugten won eerder al 4 Gouden Kalveren voor de speelfilm Gluck auf. De prijzen worden op 2 oktober uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De gemeenten Brunsum, Kerkrade en Voerendaal voelen zich miskend doordat ze op een lijst van het ministerie staan met gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Volgens de gemeenten wordt onvoldoende gekeken naar hun opvang van Oekraïense ontheemden en de huisvesting van statushouders. Die opvang telt niet mee voor de spreidingswet. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie noemt plaatsing op de lijst geen oordeel, maar een feitelijke constatering. De 42 betrokken gemeenten moeten nu met een plan komen om extra opvangplekken te realiseren. Dan nog het weer. Vandaag wordt het volop nazomer in Parkstad. De ochtend start fris met temperaturen rond 15 graden. Maar dankzij flinke zonnige perioden loopt het kwik vanmiddag op naar maar liefst 28 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er staat slechts een zwakke wind. Vanavond is het nog lange tijd aangenaam zacht met brede opklaringen. Ook morgen blijft het warm met maxima rond 27 graden. Al neemt later op de dag de kans op een bui toe. Woensdag slaat het weer om met regen en een duidelijke afkoeling naar ongeveer 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Maxwell en Engrosso en de videoclip van More Than You Know. De allerlaatste in
1: de 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ik kan die drone weer uitzetten. 1, 2, 3, uit. Want ik denk dat ik dit wel ga halen.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
6: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: videoclip van Sienna Spyro. Je hoorde Great Expectations.
1: Genie van Breugel.
0: En Angel of Harlem van U2 zat daarvoor. Verderop in dit uur hebben we natuurlijk de dubbele dinsdagtrek. En die heeft iets met kindjes te maken. Robin vraagt nu, zou het over mijn verzoekje gaan? Ja, Robin, het gaat over die van jou. Ik heb ook nog Blackbox voor je klaarstaan. Outcast, 20 minuten hits op één rij. En, nou ja, ook kinderen misschien. Het zou erover kunnen gaan. Maroon 5 en She Will Be Loved.

Robin heeft een berichtje gestuurd naar de site van RTV Parkstad, naar de app van RTV Parkstad. Hoi RTV Parkstad, mijn jonge zusje is bevallen van een tweeling. Hebben jullie misschien een dubbele dinsdagtrek daarvoor? En dat is alles wat we weten. Zijn het jongetjes, zijn het meisjes? Is het een mengeling van allebei? Hoe en wat en waarom? Dat weten we niet. Maar Robin had wel een punt. Hebben we iets voor tweelingen? Ja, dat hebben wij. Want er zijn daadwerkelijk liedjes gemaakt voor twee baby's. Ik heb als eerste voor je klaarstaan Amy Grant met, je voelt hem al aankomen, Baby Baby. En in de jaren 90 was een heerlijke Eurodance plaat die dezelfde titel droeg van Corona. En die hoor je meteen erachteraan in de...

Euro Dance uit de 90s. En nou ja, als we dan toch in de 90s zijn blijven hangen. De playlist van ATV Parkstad laat de ruimte open voor nog eentje. Dat wil zeggen, hij heeft er gewoon zelf eentje ingezet, want de computer bepaalt de lijsten voor ons als wij dat willen. En ik vond het niet erg om deze gewoon lekker te laten staan. Nog steeds in de 90s zijn we blijven hangen. We draaien Black Box. Dit is Strike It Up.

0: wat heel veel mensen niet weten is dat Andre 3000, zoals hij zich noemt, van Outkast, al die vocalen in dit liedje allemaal zelf gedaan heeft. Dus de koortjes, de main vocals, maar ook de damesstemmen heeft hij zelf ingezongen. En ja, dan moet je toch alleen maar respect hebben voor het liedje. Hey ja, hoorde je van Outkast.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij. De volgende titels: Habana, Time, oftewel Clock of the Heart. De beste plaat die Culture Club ooit gemaakt heeft, vind ik. Boom! Ja, zo heet hij, met een uitroepteken erachter. He Was a Man Enough en Homewrecker. Dat zijn de tracks die dadelijk allemaal achter elkaar hoort. Na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
10: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
12: Kom binnen!
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: ideale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: PSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zeg Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de drie voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:30 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had allang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de afhulstig toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
12: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Hallo.
13: van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
14: Via.
13: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
15: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
13: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
13: Met Arno Krijger.

New Religion, zo heet hij, man. Of zo heet de titel, dat zou zeggen. En dat hadden we niet meer minder dan Rod Stewart. Wel geslaagd als zanger, maar niet als profvoetballer in die tijd. Do your thing, I'm sexy. Het is dinsdagmorgen, 29 september 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. Dan weet je dat alvast, hè?

David Guetta, samen met Kelly Rowland. En die kennen we weer van Destiny's Child. Ah, zoals je weet, 7 tot 12 uur bij je. Dat betekent gewoon ontzettend lekkere muziek wat er vandaag weer voorbij gaat komen. En je mag zo meteen zelf mee gaan werken. Ja, dat mag. Bryan Adams, the only thing that's looked good on me.

Ja, zo heet hij dan. Justin Bieber samen met Benny Blanco en Lonely. Hij nu kreeg al een hele tijd, nou, een maandje of zo kreeg ik wat van die tracks toegestuurd. Door de Funky Ghost Productions. Ik weet bij God niet wie het zijn. Maar ik weet wel dat het ontzettend lekker is. Dit is weer zo eentje. I'm coming for you.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, je vroeg echt om die woorden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Bij Taxi Centrale

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: PSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zeg Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de drie voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:30 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, zo heet hij dus. Despacito, Louis Fonsi. Samen met Daddy Yankee. Lekker zomers was het. Hey, nog eventjes lekker terug in de tijd. Naar de jaren 80. Met deze formatie. Eén van de mooiste wat ze ooit hebben gemaakt, vind ik. Ik heb het over Heart. And all I wanna do is make love.

een weekje geleden of zo. Er was Bold en Blond was hier. En die deed dit nummer eigenlijk een speciaal verzoek van mij. Hearts. And all I want to do is make love to you. Je moet die tekst maar eens eventjes heel goed gaan bestuderen. Best een mooi verhaal erin. Nu Coldplay. Een higher power.

Coldplay en Higher Power. En toen deze plaat uitkwam, werd hij gereleased op allerlei radiostations in all over the world. Maar zelfs een astronaut heeft hem gedraaid in de, ja, in de ruimte. Dat is het dan, hè. Hey, ik kreeg een appje binnen van Marcel. Hey, goedemorgen Arno, alles oké? Kan jij misschien Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf gedraaid worden? Nou, ik heb even over mijn hart gestroken. Maar ook toch nog de hele lange versie. De 8 minuten versie. Meatloaf.

going in.

business.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Auch für die beginnende Musikliefhebber. Check unsere Site audiofrenzy.nl.
6: Willemsdrang Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
9: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek ik zelf het gemak. Aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
3: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijen.

Wat hebben ze toch lekkere muziek gemaakt, hè? EWF, oftewel, beter bekend als Earth, Wind and Fire. In 1977 kwam deze plaat uit, Fantasy. En daarvoor hadden we Bruno Mars en All My Soul en ook nog Destiny's Child en Bootylicious. En voor de reclameboodschappen hadden we nog die hele lange versie van Meatloaf. Speciaal voor Marcel, want hij heeft nu zijn ochtenddip al helemaal weggewerkt.

Ah, we kunnen altijd beter, daar hebben ze het dan over. Matt Simon, ah, we can do better. Dus we blijven gewoon ons best doen, hè. Sowieso tot 12 uur doe ik heel erg mijn best voor jou, dan weet je dat alvast. Nu lekker terug in de tijd met Simply Red. En een van zijn grootste hits was toch wel deze, Stars.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch. Verse friet deluxe. Onze bekende high tea. En nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilsterdicht Hoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
9: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: PSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zegt Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de 3 voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:30 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: nog steeds blijven het een apart plaatje. Ik heb het over Crystal Waters, een gypsy woman. She's homeless. Oftewel, het gaat over dat ze dakloos is.
1: Dit is RTV Parkstad.
2: Parkstad.

Mary J. Blige en Family Affair, dat was hem dan, hè. Geproduceerd door niemand minder dan Dr. Dre. En die doet ook mee in de videoclip. Tenminste, als je hebt gekeken. Maar misschien ben je wel aan je werk. Dan heb je ons gewoon lekker op de achtergrond opstaan. En over lekker gesproken. Dit is zo'n kippenvelplaatje eigenlijk. Eric Clapton samen met Babyface. En Change the World.

Calvin Harris samen met Rag & Bone Man en Giant, oftewel Reus. Nou ja, dat is hij dan, hè. Laten we dat maar gewoon zeggen, hè. Hey, de ochtend van dinsdagmorgen die zit er helemaal op. Zometeen is het 12, hè. En dan zit je weer aan de goede kant van de werkdag, hè. Tot morgen!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Ja!

0: Oude aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Een dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat 1/3 van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Oh, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Bij Taxi Centrale

0: Groteske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Fresh fruit, gold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.
4: Dit is

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: JSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zegt Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de 3 voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2 uur en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook 2 verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
10: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: aanhoes.nl. De keuze is reuze bij Aanhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aanhoes, de Ofwilse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
6: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
7: Niet die koelkast in.
6: Wel de meterkast.
5: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
8: Word je er vrolijk van?
6: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
9: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
6: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
8: Goedemiddag.
5: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
8: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Ja, je vroeg echt om die woorden, hè?
6: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
5: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
11: Ha, wie schön!
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
13: PSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zegt Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de drie voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:00 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid-voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het ook?

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

Jamaica Bam Bam. Het liedje werd eerder al eens gedaan door Nederlandse DJ Olaf Bozowski. Jazeker. Daarvoor de King of Pop, Michael Jackson en Bad. Goed begin is namelijk het halve werk. En ach ja, het is genieten met RTV Park. Zat knetterhard aan. Goeie muziek van Alex Warren. Nee joh, zometeen hier op de radio. Ik heb nog wat beroemde verjaardagen voor deze 29e september. De dag van het hart en een draagrood dag. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Hè? Wij hebben toch ook een beetje kleuren die er tegenaan schuren. Geel en oranje. Park zat hier met een oude hit van Mojo. Lady, hear me tonight.

Next one. Ordinary. Parkzat heeft altijd de best hits voor je klaarstaan. Je hoeft er niet zo gek veel voor te doen. Gewoon lekker blijven luisteren, dan verras ik je oren. Het is vandaag de verjaardag van Sylvia Geersen. Ze wordt 41, Nicolette Kluiver 42, John Jones 63... en Ron Jans, die mag lekker met pensioen, 68.

0: De mooie zin. Neo op RTV Park zat. Jazeker, daar luister je naar. En we hebben het graag met je voor. We hebben het beste met je voor. Het is alweer bijna 2:30. Zometeen 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij.
1: Jouw hit.
2: Jouw nieuws. RTV Park zat.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: RSC sluit zich aan bij de Zuid-Limburgse campagne Zegt Nee Tegen Vepen. Samen met Fortuna Sittard, MVV Maastricht en regionale zorgorganisaties wil de Kerkraadse Club jongeren en ouders waarschuwen voor de risico's van vepen en wijzen op hulp bij stoppen. In Limburg veept 11% van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 3%. De campagne wordt ook zichtbaar rond thuiswedstrijden van de 3 voetbalclubs. Meer dan de helft van de minderjarige testkopers kon in Zuid-Limburg nog altijd alcohol kopen. Bij een regionaal onderzoek werd de leeftijdsgrens in 42,4% van de aankooppogingen correct nageleefd. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2023, toen de naleving op 33,2% lag. Supermarkten scoorden het beste, cafetaria's, sportkantines en horecazaken aanzienlijk slechter. De gemeenten blijven inzetten op preventie, toezicht en handhaving. Heerlen, Landgraaf en Voerendaal trekken samen maximaal 4,6 miljoen euro extra uit voor de jeugdhulp van Jens. De organisatie verwacht dit jaar 5,8 miljoen euro aan meerkosten. Bijna 1,2 miljoen daarvan blijft voor rekening van Jens. Heerlen betaalt maximaal 3,2 miljoen euro, Landgraaf 1,2 miljoen en Voerendaal 230.000 euro. De extra kosten komen vooral door uitbesteden zorg en onderwijs-zorgtrajecten. Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2 uur en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Dan nog het weer. In Parkstad begint deze dinsdag bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wordt het droog, vrij zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september, met 28 tot lokaal 29 graden. Er waait een matige zuidoostenwind. Vanavond blijft het lang aangenaam en droog. Morgen volgt opnieuw veel zon en ongeveer 27 graden. Pas later op de avond neemt de kans op een bui toe.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

een mooie samenwerking. Maar Douwe Bob gaat waarschijnlijk naar Amerika. Country maken, dat kan niet als de beste. Misschien dat hij hem al even mag meenemen. Ja hoor, je hoort dus met nog even blijven. You Had Me Just Stone op de radio in James Blunt. In 20 minuten non-stop en breuzelvrij. En het mooie is, dat doen we in het volgende uur gewoon nog eens dunnetjes over. Lekker, Park staat hier op 29 september met Dead or Alive.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen und Dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
9: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
10: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
11: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting €300 miljoen aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Bij taxicentrale

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, je vroeg echt moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie koffie, overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.

Daisies, Justin Bieber, de biepster op de radio, altijd goed. Net na 3 uur hier op RTV Parkstad, goedemiddag. Ik neem je nog mee tot 1 uur of 4. Het is dinsdag, beetje saaie dag, maar we gaan er samen knallend doorheen.

vanwege de veiligheid kon een groot concert van Robbie Williams niet doorgaan. En toch ging hij een klein concert geven. Miniem concertje zonder microfoons, zonder versterkers, maar gewoon Robbie Williams Angels. Dat deed hij afgelopen weekend trouwens. 3:15, goedemiddag, Park staat hier met nu Fever Dreams, Alex Warren. Did you know?

Leona Lewis en Bleeding Love. Mooi, mooi en mooi. Superlatieven schieten tekort op de dag van het hart. Ben er zuinig op, dat heb je er maar één. Hè? Het is maar dat je het weet. Hey, goedemiddag. Wil jij meer Parkstad? Check de website www.rtvparkstad.nl.

Tony Banks, Mark Rutherford en Phil Collins. Genesis op de radio hier bij Parkstad. Je hoorde ze met Land of Confusion. Daarvoor nog Gracie Abrams, I Miss You, I'm Sorry. En zo is het alweer bijna 3:30. Goedemiddag. Parkstad hier zometeen. 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Maar eerst deze grote hit van dit moment. Ella Langley en Tunes in Texas op Parkstad. Just when

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.

0: Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:30 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Landgraaf heeft bepaald in welke volgorde 39 woningbouw- en schoolprojecten worden aangemeld voor ruimte op het volle elektriciteitsnet. De lijst omvat woningbouwplannen voor ongeveer 1600 woningen of wooneenheden. Vanaf 1 oktober dient de gemeente de projecten gefaseerd in bij Enexis. Grote locaties zijn Groensterveld, Stationsplein Brandenberg en het voormalige tuincentrum aan de Kakertsweg. Een hoge positie geeft overigens geen garantie op stroomcapaciteit. Het stoffenspektakel keert zaterdag terug naar de markt in Kerkrade. Van 10:00 a.m. tot 5:30 p.m. presenteren tientallen handelaren stoffen, fournituren en andere benodigdheden voor naaien en handwerken. Ook zijn naai- en lokmachines verkrijgbaar en kunnen bezoekers advies krijgen. De buitenbeurs is gratis toegankelijk. De organisator verwacht ongeveer 50 stands. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur stijgt van ongeveer 16 graden in de ochtend naar 28 of lokaal zelfs 29 graden vanmiddag. Dat is uitzonderlijk warm voor eind september. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk.

0: Tranen gelachen. Je hoorde inderdaad de muziek van Guus Meeuwis op RTV Park. Zat in 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Daar zat ook nog Charlie Puth in met We Don't Talk Anymore. En Boston van Stella Lefty. Zijn goede hits op dit moment uit. Dus die koesteren we ook hier bij Parkstad. Ik wens je nog een hele mooie middag. Morgen om 2 uur meld ik me graag opnieuw.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar, en moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
18: Dit is het begin.

Hard for Dodger en Greg David tezamen. En daarvoor nog Sina Spero met The Great Inspection. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze dinsdag 29 september. Zo op het einde van de maand. Bedankt trouwens Erik voor de afgelopen 2 uur. Morgen is hij er absoluut weer terug. En qua temperatuur, je merkt het ook, het wordt steeds warmer. We zitten in de herfst en het wordt warmer. En vinden we dat erg? Nou, helemaal niet.

De gitaar van de heren Three Doors Down en Here With You. En zometeen, ja jawel, is het hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Even kijken wat erop staat. En het gaat over een leven hebben in een soort beta-versie. Nou, het komt er zometeen aan.

En ze gingen samen compleet 100%. Mark Halkamer samen met Fleming en 100%. En dan is het inderdaad hoogste tijd voor het tegeltje. Even kijken wat erop staat. Namelijk, mijn leven is een beta versie met bugs.

0: uitgebracht. Dus alle Swifties zijn weer ontzettend blij. Taylor Swift. En misschien komen uit die nieuwe plaat ook weer nieuwe hits. Zometeen een nieuwsredactie. Met natuurlijk het nieuws en het weer. En meteen erachteraan onder andere Enrique Iglesias met Can You Hear Me? Ook Jesse met Turn the Lights Off. Maar we beginnen met Anton. And Rare is the Love.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Bij de dood van een persoon op de A76 tussen Nut en Schinnen is geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie na onderzoek vastgesteld. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door meerdere voertuigen geraakt. De politie onderzocht verschillende scenario's en riep getuigen op die tussen 2:30 en 3:30 iets hadden gezien of gehoord. Uit respect voor de nabestaanden worden geen verdere bijzonderheden bekendgemaakt. Landgraaf heeft bepaald in welke volgorde 39 woningbouw- en schoolprojecten worden aangemeld voor ruimte op het volle elektriciteitsnet. De lijst omvat woningbouwplannen voor ongeveer 1600 woningen of wooneenheden. Vanaf 1 oktober dient de gemeente de projecten gefaseerd in bij Enexis. Grote locaties zijn Groensterveld, Stationsplein Brandenberg en het voormalige tuincentrum aan de Kakertsweg. Een hoge positie geeft overigens geen garantie op stroomcapaciteit. Het stoffenspektakel keert zaterdag terug naar de markt in Kerkrade. Van 10:00 tot 16:30 presenteren tientallen handelaren stoffen, fournituren en andere benodigdheden voor naaien en handwerken. Ook zijn naai- en lokmachines verkrijgbaar en kunnen bezoekers advies krijgen. De buitenbeurs is gratis toegankelijk. De organisator verwacht ongeveer 50 stands. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft droog en de temperatuur stijgt van ongeveer 16 graden in de ochtend naar 28 of lokaal zelfs 29 graden vanmiddag. Dat is uitzonderlijk warm voor eind september. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: Enrique Iglesias en Can You Hear Me? Met daarvoor Just Stay en ook Hanson, de jongens van Hanson met Where Is The Love. En het is weer tijd dat we even gaan kijken wat vandaag op deze 29 september gebeurde. Maar dan een jaartje geleden, het was het jaar 2025. En er werd een complete nieuwe beweegroute geopend.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In Simpelveld werd de nieuwe beweegroute officieel geopend. De route is ongeveer een uur wandelen en bevat onderweg onder andere oefeningen zoals springen, squatten en ook balanceren.

The Move Like Mick Jagger. En Moon 5 deed het samen met Christina Aguilera. Vrienden, zometeen deel 2 van de middagshow. En dat betekent om 5 uur, tenminste na 5 uur, Niall Hall op de radio. Maar ook Shabuzi komt eraan. Maar we gaan eerst nog even lekker genieten van een lekker gouden ouwe van Paul Simon. Tot zometeen.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
13: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden.
15: De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
17: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
18: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
19: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
20: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
21: Ha, wie schön!
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
23: Dit is het begin!

On the Loose met de Voice of Boozy. En Blink Twice. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow op deze dinsdag 29 september. Waar we toch een klein beetje in de zomer zitten. Oh, ik vind het heerlijk.

Lars, de ene hit na de andere maakt hij. En hij maakte niet heerlijke muziek. Dus zodoende hoor je hem ook vrij vaak voorbij komen hier bij Bankstad. En als je wel eens zit met Soms zit het leven tegen. En je vraagt af hoe komt dat nou? Nou, het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, heeft daar zometeen antwoord op. Je hoort het na Ayanna Ward.

0: Anita Ward, and you can ring my bell. En ik zei net al, zit het leven soms een klein beetje tegen en je bent op zoek naar hoe kan dat nou? Nou, daar komt ie hoor. Namelijk, mijn leven is een beta-versie met bugs.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: uit Amsterdam met The Queen of My Castle.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De carnavalswagen van carnavalsvereniging Ummerspaas is zaterdag volledig verloren gegaan door een brand. De vereniging was net begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalseizoen. Tijdens het demonteren van een grote olifant op de wagen ontstond vermoedelijk een vonk, waarna het vuur zich snel verspreidde. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen en opgeslagen materialen verloren gingen. De vereniging is inmiddels een crowdfunding gestart voor de bouw van een nieuwe wagen. Ook materialen zijn welkom. Ondanks de tegenslag wil Ummerspaas komend carnavalseizoen gewoon deelnemen aan de optochten in Kerkrade en Landgraaf. Cindy Driessens is officieel geïnaugureerd als keizerin van Merkelbeek. De schutterskoningin van schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens behaalde die titel vorige week door voor de derde keer de vogel naar beneden te schieten. Daarmee werd ze keizerin van de schutterij. De inauguratie vond zondag plaats tijdens een plechtige mis in de Clemenskerk in Merkelbeek. Aan de viering werkten onder meer de koren New Generation en Vocaal Totaal en Fanfare Sint-Josef mee. De dienst werd geleid door hulpbisschop de Jong. De Kerkraadse zangeres Floor Bosman brengt haar eerste eigen theatertour sinds oktober naar haar geboortestad. Op 29, 30 en 31 oktober staat ze met de voorstelling Puur Floor in de grote zaal van Theater Kerkrade. In de show combineert Bosman klassieke muziek met musical, crossover en ballad.

0: Landelijke bekendheid kreeg ze door haar tweede plaats in het tv-programma The Winner Takes It All. De voorstelling in Kerkrade maakt deel uit van haar eerste eigen tournee. Een eerder aangekondigd optreden in Uden is verplaatst naar 7 januari. Dan nog het weer in Parkstad. Onder invloed van flinke zonnige perioden loopt de temperatuur vanmiddag op naar 28 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er staat slechts een zwakke wind. Vanavond is het nog geruime tijd aangenaam zacht met brede opklaringen. Ook morgen blijft het warm met maxima rond 27 graden. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Woensdag volgt een weersomslag met regen en een duidelijke afkoeling naar ongeveer 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Je hoorde David Guetta en Annemarie onder andere met Baby Don't Hurt Me, de jaren 90 plaat, maar dan een remix. Anouk daarvoor, Sambre en India, oftewel dat waren dit die zojuist hoorden. We gaan even kijken wat vandaag gebeurde. Het werd gepubliceerd op vandaag 29 september, wel een jaartje geleden. Het was het jaar 2025.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Tien Limburgse mijnbouwgemeentes, de provincie en het ministerie van Klimaat en Groene Groei gaven het startschot voor een nieuwe fase in de aanpak van de mijnbouwschade. Namelijk in Heerlijk om een fysiek loket waar inwoners schade kunnen melden of vragen kunnen stellen.

uit de grauwe doos, Spandau Ballet en True. Vrienden, het zit erop, de middenshow. Maar morgen op de woensdag is er weer een splinternieuwe middenshow. Ik wens je een heerlijke dinsdag. Geniet vooral van de lekkere temperatuur.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de bitterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Bei Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De carnavalswagen van carnavalsvereniging Ummerspaas is zaterdag volledig verloren gegaan door een brand. De vereniging was net begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalseizoen. Tijdens het demonteren van een grote olifant op de wagen ontstond vermoedelijk een vonk, waarna het vuur zich snel verspreidde. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen en opgeslagen materialen verloren gingen. De vereniging is inmiddels een crowdfunding gestart voor de bouw van een nieuwe wagen. Ook materialen zijn welkom. Ondanks de tegenslag wil Ummerspaas komend carnavalseizoen gewoon deelnemen aan de optochten in Kerkrade en Landgraaf. Cindy Driessens is officieel geïnaugureerd als keizerin van Merkelbeek. De schutterskoningin van schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens behaalde die titel vorige week door voor de derde keer de vogel naar beneden te schieten. Daarmee werd ze keizerin van de schutterij. De inauguratie

0: vond zondag plaats tijdens een plechtige mis in de Clemenskerk in Merkelbeek. Aan de viering werkten onder meer de koren New Generation en Vocaal Totaal en Fanfare Sint-Josef mee. De dienst werd geleid door hulpbisschop De Jong. De Kerkraadse zangeres Floor Bosman brengt haar eerste eigen theatertour sinds oktober naar haar geboortestad. Op 29, 30 en 31 oktober staat ze met de voorstelling Puur Floor in de grote zaal van Theater Kerkrade. In de show combineert Bosman klassieke muziek met musical, crossover en ballads. Landelijke bekendheid kreeg ze door haar tweede plaats in het tv-programma The Winner Takes It All. De voorstelling in Kerkrade maakt deel uit van haar eerste eigen tournee. Een eerder aangekondigd optreden in Uden is verplaatst naar 7 januari. Dan nog het weer in Parkstad. Onder invloed van flinke zonnige perioden loopt de temperatuur vanmiddag op naar 28 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er staat slechts een zwakke wind. Vanavond is het nog geruime tijd aangenaam zacht met brede opklaringen. Ook morgen blijft het warm met maxima rond 27 graden. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Woensdag volgt een weersomslag met regen en een duidelijke afkoeling naar ongeveer 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Roots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Roots Pallen in Düsselen. Alles voor een mooi thuis.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.

0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ja!

0: Merlin.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken, voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De carnavalswagen van carnavalsvereniging Ummerspaas is zaterdag volledig verloren gegaan door een brand. De vereniging was net begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalseizoen. Tijdens het demonteren van een grote olifant op de wagen ontstond vermoedelijk een vonk, waarna het vuur zich snel verspreidde. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen en opgeslagen materialen verloren gingen. De vereniging is inmiddels een crowdfunding gestart voor de bouw van een nieuwe wagen. Ook materialen zijn welkom. Ondanks de tegenslag wil Ummerspaas komend carnavalseizoen gewoon deelnemen aan de optochten in Kerkrade en Landgraaf. Cindy Driessens is officieel geïnaugureerd als keizerin van Merkelbeek. De schutterskoningin van schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens behaalde die titel vorige week door voor de derde keer de vogel naar beneden te schieten. Daarmee werd ze keizerin van de schutterij. De inauguratie vond zondag plaats tijdens een plechtige mis in de Clemenskerk in Merkelbeek. Aan de viering werkten onder meer de koren New Generation en Vocaal Totaal en Fanfare Sint-Josef mee. De dienst werd geleid door hulpbisschop de Jong. De Kerkraadse zangeres Floor Bosman brengt haar eerste eigen theatertour sinds oktober naar haar geboortestad. Op 29, 30 en 31 oktober staat ze met de voorstelling Puur Floor in de grote zaal van Theater Kerkrade. In de show combineert Bosman klassieke muziek met musical, crossover en ballads. Landelijke bekendheid kreeg ze door haar tweede plaats in het tv-programma The Winner Takes It All. De voorstelling in Kerkrade maakt deel uit van haar eerste eigen tournee. Een eerder aangekondigd optreden in Uden is verplaatst naar 7 januari. Dan nog het weer in Parkstad onder invloed van flink

0: In een zonnige periode loopt de temperatuur vanmiddag op naar 28 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er staat slechts een zwakke wind. Vanavond is het nog geruime tijd aangenaam zacht met brede opklaringen. Ook morgen blijft het warm met maxima rond 27 graden. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Woensdag volgt een weersomslag met regen en een duidelijke afkoeling naar ongeveer 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
7: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
11: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
4: een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
14: Gia.
13: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Bij Taxi Centrale.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De carnavalswagen van carnavalsvereniging Ummerspaas is zaterdag volledig verloren gegaan door een brand. De vereniging was net begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe carnavalseizoen. Tijdens het demonteren van een grote olifant op de wagen ontstond vermoedelijk een vonk, waarna het vuur zich snel verspreidde. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen en opgeslagen materialen verloren gingen. De vereniging is inmiddels een crowdfunding gestart voor de bouw van een nieuwe wagen. Ook materialen zijn welkom. Ondanks de tegenslag wil Ummerspaas komend carnavalseizoen gewoon deelnemen aan de optochten in Kerkrade en Landgraaf. Cindy Driessens is officieel geïnaugureerd als keizerin van Merkel.

0: Kobeek, de schutterskoningin van schutterij Sint-Johannes Sint-Clemens, behaalde die titel vorige week door voor de derde keer de vogel naar beneden te schieten. Daarmee werd ze keizerin van de schutterij. De inauguratie vond zondag plaats tijdens een plechtige mis in de Clemenskerk in Merkelbeek. Aan de viering werkten onder meer de koren New Generation en Vocaal Totaal en Fanfare Sint-Josef mee. De dienst werd geleid door hulpbisschop De Jong. De kerkraadse zangeres Floor Bosman brengt haar eerste eigen theatertour sinds oktober naar haar geboortestad. Op 29, 30 en 31 oktober staat ze met de voorstelling Puur Floor in de grote zaal van Theater Kerkrade. In de show combineert Bosman klassieke muziek met musical, crossover en ballads. Landelijke bekendheid kreeg ze door haar tweede plaats in het tv-programma The Winner Takes It All. De voorstelling in Kerkrade maakt deel uit van haar eerste eigen tournee. Een eerder aangekondigd optreden in Uden is verplaatst naar 7 januari. Dan nog het weer in Parkstad. Onder invloed van flinke zonnige perioden loopt de temperatuur vanmiddag op naar 28 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er staat slechts een zwakke wind. Vanavond is het nog geruime tijd aangenaam zacht met brede opklaringen. Ook morgen blijft het warm met maxima rond 27 graden. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Woensdag volgt een weersomslag met regen en een duidelijke afkoeling naar ongeveer 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Sales at RTP Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
5: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Ja!

0: Gouden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

Ja, dinsdagavond. De laatste dinsdagavond trouwens van de maand september. Dus over de laatste keer een track van het album Kerpels. Storm Sea Elf. Het is natuurlijk album van de maand. Ik wil niet zeggen dat we geen Kerpels meer krijgen. Welke track het wordt? Nou, dat hoor je straks. Ik vond het wel een hele vette trouwens. Klein favorietje misschien. We trapten trouwens af met de Tigers of Panting, Rise Up. En dat Rise Up komt van het album Electrified, wat onlangs verschenen is. Hey, hier in de studio, 9:10 geweest. RTV Pax, had je reeds je nieuws. Dit is Rock on Your Radio tot middernacht.

0: RTV Parkstad.
1: Ja, vorige week hadden jullie het track van Crystal Ball al gehoord. Die hoorden jullie net voor Lee Richards. Die Crystal Ball heeft trouwens Reset van hun nieuwste album. En dat album heet ook Reset. Zo zaten we elkaar. En die Lee Richard en Friends die jullie net hoorden, dat was Fallen, dus haakjes Save Me. En dat komt van het album Songs for a Broken World. Wat volgens mij eind oktober gaat verschijnen. Nou, zo helemaal weer bijgepraat. Rocklight track van de week is een samenwerking tussen Chris Cornell en Santana. Een cover, ja, van Led Zeppelin. En welke? Dan hoor je zo.
2: De Rocklight track van de week.

Dit is Parkstad. Weer een nieuw singeltje van de 69 Eyes, Brandon Lee. En dat staat al tussen haakjes, mooi. Forma a

Rabbi-dabbies van de week doen het altijd goed. Even weer iedereen bij de les. En zeker als je net sepulturen hebt gehad met Arise. Ja, Arise draaide ik van het gelijknamige album Arise. Verder met de muziek. Dadelijk Whitesnake met een knaller. Here I Go Again. Dan wel de 1987 versie. Maar eerst deze.

Good.

dat was inderdaad de 1987 versie van Here I Go Again. Dat is natuurlijk nog een echte meer blues versie. Die komt van het album Slide It In, als ik het goed heb. Ja, daar staat die op. 9:45 mensen, nog een kwartiertje. En ik heb nog 3,5 trekken. Nou, 11 hou ik niet van. Erik van de Kerkhof, misschien jullie nog wel bekend van Menne Vroeger. Komt met een te gek album uit. Dat heet Dance of Life. Daar zijn al 2 singles van uit. Ene, daar zingt Rob LaModel. Deze niet. Dit zijn de City Lights.

willen vast noteren, Erik van de Kerkhof City of Life, Dance of Life, sorry. Eigen beheer, waanzinnig mooi, vinyl uit. Interviewtje trouwens ook in de planning. En je hoorde net City Lights van dat album. Daarna Five Finger Death Punch gehoord. Eye of the Storm, The Legacy. En die is net ook compleet verschenen op een CD. Op vinyl was je al eerder. En via Spotify en al die dingetjes ook. Maar weer een nieuwe tactiek. Eigenlijk ook vandaag nog de Bimbo Boos draaien van de dames van Thundermother. Klein technisch probleempje hebben jullie te goed voor mij, van mij voor volgende week. Maar wel, deze van Kissing Dynamite kan ik helemaal tot het einde draaien. De 20e

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: Rakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Goedenavond, Parkstraat en iedereen die buiten Parkstraat luistert ook natuurlijk. Goedenavond, we gaan mensen uit de regio. Kerpoort, je hoorde net zonnevinsternis. Ik heb toch het gevoel dat er een paar vette medenrifjes ook voorbij kwamen. Maar dat kan aan mij liggen. Album, weet u natuurlijk allemaal, het Storm Sioux. En het verscheen afgelopen vrijdag. Tijd voor de live track en dan de regio Rock Gig Guide. En tot zo, mensen.
1: And this is a song called Dancing in the Moonlight for you right now.

0: We'll see you later.
1: Dit is de Euregio Rock Guide.
2: Ja, dit is de Euregio Rock Guide. En we beginnen in deze vanaf de maand oktober.
3: En dan beginnen we met een showtje in het Live Stage Flexiforum Kerkrade op 2 oktober. An Evening with the King, Paul Quinn van Saxon, bekend, featuring Harrison Young.
2: Ja, en de dag erna op dezelfde locatie hebben Oefenbunker on Tour. Bands zijn me even ontschoten, maar check daarvoor natuurlijk flexiforum.live.
3: Ja, dan gaan we naar 4 oktober. Hebben we King King plus Support Act staan in de poppodium Nieuwe Nog in Heerlen.
2: 9 oktober staat daar trouwens Axel Rudy Pell en Support Act. En die weet ik wel, Nightlaser.
3: Dan kunnen we op 10 oktober naar de Twisted Sisters, de Twisted Sister Tribute, in het Flexiforum Live Stage Kerkrade.
2: Ja, de 16 oktober Marillion, PLT Limburgzaal in Heerlen.
3: Dan kunnen we 17 oktober naar de Highway Stars, 70s Deep Purple Tribute Band, ook in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
2: Ja, 21 oktober, heb je nog niet genoeg van King King? Dan staan ze in ieder geval in de Bosse Uil in Weert.
3: En dan kunnen we 24 oktober weer lekker naar het Live Stage Flexiforum in Kerkrade voor Waterfront, het Simple Minds Tribute Bandje.
2: Ja. Op dezelfde locatie, het Flexiforum, live op de Live Stage, staat op 31 oktober. Jar of Dirt, Alice in Change, Acoustische Act.
3: En dan gaan we al naar november. 7 november naar de Five Finger Skull Crushers, een Five Finger Death Punch Tribute in de Rockfabriek Uweg-Paardenberg.
2: Ja, dan hebben we op 7 november IJsselt en Sidewende with Live Stage Flexiforum Kerkrade, waarbij je vast kan vermelden. IJsselt valt weg en Sidewende komt met een andere support act.
3: Dan 12 november Mother's Finest in de Bosuil in Weert.
2: En 13 november staat daar Ray Wilson, die kennen jullie nog wel van Genesis.
3: Ja, en voor de liefhebbers van Nirvana, op 14 november speelt Smells Like Nirvana een unplugged tribute voor die band, ook in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
2: Personal War, en dat is weer zo'n act waar we het over hebben, waar we echt naartoe gaan, denk ik. 21 november, 30 jaar Personal War in de Cubana Live Club in Siegburg.
3: En dan hebben we 28 november No Excuse en Guest, de Droeftoeters in de Live Stage Flexiforum Kerkrade.
2: Ja, en dan rond die af met 1 december. Dan is John Karabi en Friends in de Bosuil in Weert. Meer info over shows zie je www.flexiforum.live of natuurlijk heel makkelijk makend www.rockonline.nl/EuregioRockGigGuide. Mensen, tot de volgende keer en die eindtune.
1: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Uweg-Paardenberg.

0: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: The Wild and the Young kwam van het album Quiet Riot 3. Even helemaal terug in tijd. Wordt ook eens een keer als rock classic gedraaid. En we hebben het over een jaar 1986, mensen. De volgende is wat recenter van de laatste Ghost. Dit is Satanized.

0: TV Parkstad.
1: Via Ghost Satanized van het album Skeletta kwamen we uit bij Van den Plaas van het album Color Temple uit 1994. Grijs geluid heb je dat album. De openingstrack. Parel. Je hebt The Devil Made Me Do It van Earring. En je hebt The Devil Made Me Do It van Bonfire. En die van Bonfire hoor je die nu.

Jackson met Princess on the Night. En we horen Helen met Pompey en Bonheim met de Rune. Doe het, klokje 11:15. Ik heb er nog twee. Ga nog geen bye bye zoi zoi vertellen, maar wel alvast aanstaande vrijdag. Flexi Forum, live stage. Paul Quinn, ja, de gitarist van Saxon. Samen met Harrison Young, die ook van verschillende dingetjes bekend is. Onder andere Udo en Doro. Te gast op de live stage. Anekdotes, muziek. Heel veel fun. Dus heb je vrijdag niks te doen. Maybe join the party. Ook een band uit die periode. The Scorpions van het album Blackout. Laatste track, Can't Be When the Smoke is Going.

betekenen. Wel alvast wel rusten en slaap lekker zeggen. Voor een uur, puur een uurtje rock classics. En alvast een bruggetje te maken. De komende 12 minuten en 32 seconden. Black Sabbath met een hele lange versie van Heaven and Hell.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BOVENS heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: De spanning, de ontlading,
12: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: regelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.